0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am See toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Honger wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am See toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: de radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am See toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am See toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Komend seizoen brengt Cool Kunst en Cultuur weer een veelzijdig programma vol humor, muziek en vernieuwend theater. Dit jaar krijgen de programma's volgens de organisatie een frisse opzet, met meer ruimte voor nieuwe artiesten en verrassende optredens. De kaartverkoop voor de series is inmiddels begonnen.
3: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Nieuw-Zeeland is gisteren een internationale surfwedstrijd stilgelegd nadat een cameraman in het water werd gebeten door vermoedelijk een zeeleeuw of haai. Het incident gebeurde tijdens de halve finale bij Raglan. De cameraman liep lichte bijtwonden op en werd direct verzorgd. De wedstrijd kon pas na enkele uren worden hervat. Bij een schietpartij bij het Witte Huis raakte zaterdagavond een omstander ernstig gewond. De man ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Een 21-jarige schutter werd dodelijk verwond door beveiligers. De afgelopen weken vonden bij het Witte Huis meer geweldsincidenten plaats. Er raakten verder geen beveiligers gewond. De politie in Delft heeft zondagavond een man aangehouden die via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De politie zette de omgeving af en zette een helikopter in. Agenten haalden de man naar beneden. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht voor verhoor. In de Congolese stad Mongbualu bestormde een groep jongeren een ziekenhuis waar ebola-patiënten liggen. Sinds donderdag is dit het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio. Eerder deze week werden tenten bij ebola-centra in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er ruim 900 vermoedelijke gevallen van ebola, met zeker 176 dodelijke slachtoffers. Dan lokaal nieuws. Op donderdag 4 juni organiseert Cool Kunst en Cultuur, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid, een inspirerende ochtend speciaal voor zorgprofessionals uit Dijk en Waard en omstreken. Met een lezing, interactieve workshops en ontmoetingen staat deze ochtend volledig in het teken van de kracht van kunst en cultuur voor welzijn en mentale veerkracht. Kunst en cultuur als bron van welzijn. Mentale gezondheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Toch is het voor veel mensen nog lastig om hierover in gesprek te gaan. Juist daarom is de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid in het leven geroepen. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Abort!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: He's a 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een schietpartij bij het Witte Huis raakte zaterdagavond een omstander ernstig gewond. De man ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Een 21-jarige schutter werd dodelijk verwond door beveiligers. De afgelopen weken vonden bij het Witte Huis meer geweldsincidenten plaats. Er raakten verder geen beveiligers gewond. In Nieuw-Zeeland is gisteren een internationale surfwedstrijd stilgelegd nadat een cameraman in het water werd gebeten door vermoedelijk een zeeleeuw of haai. Het incident gebeurde tijdens de halve finale bij Raglan. De cameraman liep lichte bijtwonden op en werd direct verzorgd. De wedstrijd kon pas na enkele uren worden hervat. In de Congolese stad Mongbualu bestormde een groep jongeren een ziekenhuis waar ebola-patiënten liggen. Sinds donderdag is dit het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio. Eerder deze week werden tenten bij ebola-centra in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er ruim 900 vermoedelijke gevallen van ebola, met zeker 176 dodelijke slachtoffers. De politie in Delft heeft zondagavond een man aangehouden die via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De politie zette de omgeving af en zette een helikopter in. Agenten haalden de man naar beneden. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken. Daarna is hij naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Dan lokaal nieuws. Op donderdag 4 juni organiseert Cool Kunst en Cultuur, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid, een inspirerende ochtend speciaal voor zorgprofessionals uit Dijk en Waard en omstreken. Met een lezing, interactieve workshops en ontmoetingen staat deze ochtend volledig in het teken van de kracht van kunst en cultuur voor welzijn en mentale veerkracht. Kunst en cultuur als bron van welzijn. Mentale gezondheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Toch is het voor veel mensen nog lastig om hierover in gesprek te gaan. Juist daarom is de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid in het leven geroepen.
2: Het weerbericht.
1: Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, melden buurtbemiddelaars aan de NOS. Vorig jaar kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. Bijna een derde ging over complexe conflicten door bijvoorbeeld verward gedrag of taalproblemen. In Breda liep een ruzie over geluidsoverlast onlangs zo uit de hand dat een vrouw bewusteloos raakte na mishandeling. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis druk uitoefent om omstreden zorg-apps te gebruiken. Volgens tientallen huisartsen krijgen praktijken minder vergoeding als ze weigeren mee te doen. Huisartsen kunnen daardoor jaarlijks tot 10.000 euro mislopen, terwijl de tarieven volgens hen al te laag zijn. Aan de Franse westkust zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. Sinds vrijdag kwamen in het departement Gironde al 31 mensen in de problemen, melden de autoriteiten. In Lacanau en Lège-Cap-Ferret overleden een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. De vrouw van het tweede slachtoffer werd gered. In Californië is een scheur ontstaan in een oververhitte chemische tank, waardoor de druk mogelijk afneemt. De brandweer vreest daardoor minder voor een explosie of gifwolk, maar 50.000 omwonenden blijven voorlopig geëvacueerd. In de tank in Garden Grove zit ongeveer 25.000 liter methylmethacrylaat, een stof voor de productie van plastic. Dan lokaal nieuws. Op donderdag 4 juni organiseert Cool Kunst en Cultuur, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid, een inspirerende ochtend speciaal voor zorgprofessionals uit Dijk en Waard en omstreken. Met een lezing, interactieve workshops en ontmoetingen staat deze ochtend volledig in het teken van de kracht van kunst en cultuur voor welzijn en mentale veerkracht. Kunst en cultuur als bron van welzijn. Mentale gezondheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Toch is het voor veel mensen nog lastig om hierover in gesprek te gaan. Juist daarom is de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid in het leven geroepen.
2: Het weerbericht.
1: Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis druk uitoefent om omstreden zorg-apps te gebruiken. Volgens tientallen huisartsen krijgen praktijken minder vergoeding als ze weigeren mee te doen. Huisartsen kunnen daardoor jaarlijks tot 10.000 euro mislopen, terwijl de tarieven volgens hen al te laag zijn. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, melden buurtbemiddelaars aan de NOS. Vorig jaar kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. Bijna een derde ging over complexe conflicten door bijvoorbeeld verward gedrag of taalproblemen. In Breda liep een ruzie over geluidsoverlast onlangs zo uit de hand dat een vrouw bewusteloos raakte na mishandeling. In Californië is een scheur ontstaan in een oververhitte chemische tank, waardoor de druk mogelijk afneemt. De brandweer vreest daardoor minder voor een explosie of gifwolk, maar 50.000 omwonenden blijven voorlopig geëvacueerd. In de tank in Garden Grove zit ongeveer 25.000 liter methylmethacrylaat, een stof voor de productie van plastic. Aan de Franse westkust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. Sinds vrijdag kwamen in het departement Gironde al 31 mensen in de problemen, melden de autoriteiten. In Lacanau en Lège-Cap-Ferret overleden een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. De vrouw van het tweede slachtoffer werd gered.
3: Het weerbericht.
2: Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
6: Aboard!
7: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
8: De 90's, maar ook de hits van nu.
9: Het station met de beste muziek

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Lionel Messi is kort voor het WK geblesseerd geraakt bij Inter Miami. De aanvoerder verliet ruim 10 minuten voor tijd het veld met klachten aan zijn linkerbovenbeen. Miami won de wedstrijd met 6-4 van Philadelphia Union. Messi maakte tot nu toe 12 doelpunten en 8 assists in 14 MLS-wedstrijden. De competitie ligt 6 weken stil. Op Schiphol heeft een toestel van Air France een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Het vliegtuig was onderweg van Parijs naar Kopenhagen en week boven Groningen uit naar de luchthaven. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de rook wordt onderzocht. Amber Alert. Europe is vandaag gestart met de campagne Thuis hoort veilig te zijn in 20 landen. Daarmee vraagt de organisatie aandacht voor huiselijk geweld als oorzaak van kindervermissing. Volwassenen die veel met kinderen werken, worden opgeroepen signalen van onveilige thuissituaties eerder te herkennen en hulpinstanties in te schakelen. Het aantal ZZP'ers in Nederland is in de eerste 3 maanden van dit jaar licht gestegen. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er nu ruim 1,79 miljoen zelfstandigen. Ruim 5000 meer dan eind vorig jaar. De toename komt ondanks strengere controles van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's
0: en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op Schiphol heeft een toestel van Air France een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Het vliegtuig was onderweg van Parijs naar Kopenhagen en week boven Groningen uit naar de luchthaven. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de rook wordt onderzocht. Lionel Messi is kort voor het WK geblesseerd geraakt bij Inter Miami. De aanvoerder verliet ruim 10 minuten voor tijd het veld met klachten aan zijn linkerbovenbeen. Miami won de wedstrijd met 6-4 van Philadelphia Union. Messi maakte tot nu toe 12 doelpunten en 8 assists in 14 MLS-wedstrijden. De competitie ligt 6 weken stil. Het aantal ZZP'ers in Nederland is in de eerste 3 maanden van dit jaar licht gestegen. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er nu ruim 1,79 miljoen zelfstandigen. Ruim 5000 meer dan eind vorig jaar. De toename komt ondanks strengere controles van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid. Amber Alert. Europe is vandaag gestart met de campagne Thuis hoort veilig te zijn in 20 landen. Daarmee vraagt de organisatie aandacht voor huiselijk geweld als oorzaak van kindervermissing. Volwassenen die veel met kinderen werken, worden opgeroepen signalen van onveilige thuissituaties eerder te herkennen en hulpinstanties in te schakelen. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grill Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grill.nl. Grill Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Steeds meer horecazaken in Nederland richten zich op kinderen door aparte speelhoeken aan te bieden. Variërend van klimwanden tot botsauto's. Vooral buiten de stad is hiervoor ruimte, terwijl in steden vaak naar creatieve oplossingen wordt gezocht. Cijfers over deze ontwikkeling ontbreken, maar het aantal kindvriendelijke restaurants blijft volgens belangenorganisaties stabiel. President Trump zei gisteravond dat onderhandelingen met Iran rustig moeten verlopen. Iran verwacht geen snel akkoord, ondanks overeenstemming op deelpunten. Minister Rubio waarschuwde vandaag voor alternatieve stappen door de VS als een overeenkomst uitblijft. Toegang tot banktegoeden en het kernprogramma blijven knelpunten. Olieprijzen daalden vandaag met 6% na optimisme op de markt. In Rennes is het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struiken naast een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpdiensten konden hem niet redden. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden. Onderzoek naar de doodsoorzaak loopt. Vandaag wordt nog in de rivier Vilaine gezocht. Jonas Vingegaard gaat als leider de derde week van de Ronde van Italië in. De Deen wil de Giro voor het eerst winnen en kijkt ook vooruit naar de Tour de France in juli. Zaterdag won hij de eerste bergrit. Vingegaard beraadt zich jaarlijks op zijn toekomst, maar stapt voorlopig niet over naar een ander team. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. President Trump zei gisteravond dat onderhandelingen met Iran rustig moeten verlopen. Iran verwacht geen snel akkoord, ondanks overeenstemming op deelpunten. Minister Rubio waarschuwde vandaag voor alternatieve stappen door de VS als een overeenkomst uitblijft. Toegang tot banktegoeden en het kernprogramma blijven knelpunten. Olieprijzen daalden vandaag met 6% na optimisme op de markt. Steeds meer horecazaken in Nederland richten zich op kinderen door aparte speelhoeken aan te bieden, variërend van klimwanden tot botsauto's. Vooral buiten de stad is hiervoor ruimte, terwijl in steden vaak naar creatieve oplossingen wordt gezocht. Cijfers over deze ontwikkeling ontbreken, maar het aantal kindvriendelijke restaurants blijft volgens belangenorganisaties stabiel. Jonas Vingegaard gaat als leider de derde week van de Ronde van Italië in. De Deen wil de Giro voor het eerst winnen en kijkt ook vooruit naar de Tour de France in juli. Zaterdag won hij de eerste bergrit. Vingegaard beraadt zich jaarlijks op zijn toekomst, maar stapt voorlopig niet over naar een ander team. In Rennes is het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struiken naast een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpdiensten konden hem niet redden. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden. Onderzoek naar de doodsoorzaak loopt. Vandaag wordt nog in de rivier Vilaine gezocht.
2: Het weerbericht.
1: Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Maandag zijn de voetballers van Curaçao ontvangen bij Hotel Huisterduin in Noordwijk, waar zij zich voorbereiden op het WK deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Advocaat is opnieuw bondscoach na het opstappen van Fred Rutte. De spelers werken de komende dagen verder aan hun voorbereiding. Voormalig SNP-leider Peter Murrell heeft bekend tussen 2010 en 2022 bijna €450.000 aan partijgeld te hebben verduisterd. Murrell werd vorig jaar opgepakt en zat op borgtocht, maar is na zijn bekentenis opnieuw vastgezet. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak. Hij was eerder getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht het rijbewijs van 9 automobilisten ingenomen. Zij reden minstens 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. De hoofdgemeten snelheid was 174 km per uur, terwijl 90 mocht. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie over teruggave. In Rennes is gisteren het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struikgewas bij een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpverleners konden hem niet meer reanimeren. Een 16-jarige verdachte is opgepakt. De doodsoorzaak wordt onderzocht. Vandaag wordt ook gezocht in de rivier de Vilaine. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Voormalig SNP-leider Pieter Murrell heeft bekend tussen 2010 en 2022 bijna €450.000 aan partijgeld te hebben verduisterd. Murrell werd vorig jaar opgepakt en zat op borgtocht, maar is na zijn bekentenis opnieuw vastgezet. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak. Hij was eerder getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon. Maandag zijn de voetballers van Curaçao ontvangen bij Hotel Huisterduin in Noordwijk, waar zij zich voorbereiden op het WK deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dick Advocaat is opnieuw bondscoach na het opstappen van Fred Rutte. De spelers werken de komende dagen verder aan hun voorbereiding. In Rennes is gisteren het lichaam van een 12-jarige jongen gevonden in struikgewas bij een appartementencomplex. De jongen had een natte handdoek om zijn nek. Hulpverleners konden hem niet meer reanimeren. Een 16-jarige verdachte is opgepakt. De doodsoorzaak wordt onderzocht. Vandaag wordt ook gezocht in de rivier de Vilaine. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht het rijbewijs van 9 automobilisten ingenomen. Zij reden minstens 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. De hoofdgemeten snelheid was 174 km per uur, terwijl 90 mocht. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie over teruggave. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Twee kinderen zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een barbecue-ongeluk in Breda. Twee volwassenen raakten licht gewond. De barbecue werd aangestoken met spiritus, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen zijn met de ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Brandweer en Brandwondenstichting waarschuwen voor het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen. Paus Leo XIV waarschuwt in zijn eerste encycliek voor het wereldwijd toenemende gevaar door geopolitieke spanningen, hogere defensieuitgaven en de ontwikkeling van autonome wapens en kunstmatige intelligentie. Hij uit zorgen over het gebruik van dit soort wapens in onder meer Oekraïne en noemt de opmars van nucleaire wapens zorgelijk voor de burgerbevolking. Bij een zwemplas bij Horst is in opdracht van de gemeente een dikke laag groene algen verwijderd na klachten van zwemmers. De algen zijn met gereedschap en een shovel van het wateroppervlak gehaald. De zwemwaterkwaliteit is volgens de gemeente en zwemwater.nl goed. In andere delen van Nederland geldt wel een waarschuwing voor blauwalg. Lesper de Jong heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros door Stan Wawrinka te verslaan met 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Jong was als lucky loser alsnog toegelaten. Van der Zandschulp speelt vandaag tegen Cerundolo. Griekspoor neemt het morgen op tegen Arnaldi. Dan lokaal nieuws. Bibliotheek Kennemerwaard en Hogeschool IPABO hebben donderdag 21 mei hun samenwerking officieel verlengd. Bij IPABO Alkmaar. De partijen willen met deze samenwerking leesbevordering en leesplezier verankeren in de opleiding van aankomende leerkrachten. Sylvia van der Heijden, Sonja Hogendoorn en wethouder Lars Ruiter waren bij de ondertekening aanwezig. Het weerbericht. Zon overgoten en droog. De noordoostenwind is zwak en de maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Paus Leo XIV waarschuwt in zijn eerste encycliek voor het wereldwijd toenemende gevaar door geopolitieke spanningen, hogere defensieuitgaven en de ontwikkeling van autonome wapens en kunstmatige intelligentie. Hij uit zorgen over het gebruik van dit soort wapens in onder meer Oekraïne en noemt de opmars van nucleaire wapens zorgelijk voor de burgerbevolking. Twee kinderen zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een barbecue-ongeluk in Breda. Twee volwassenen raakten licht gewond. De barbecue werd aangestoken met spiritus, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen zijn met de ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Brandweer en Brandwondenstichting waarschuwen voor het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen. Lesper de Jong heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros door Stan Wawrinka te verslaan met 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Jong was als lucky loser alsnog toegelaten. Van der Zandschulp speelt vandaag tegen Cerundolo. Griekspoor neemt het morgen op tegen Arnaldi. Bij een zwemplas bij Horst is in opdracht van de gemeente een dikke laag groene algen verwijderd na klachten van zwemmers. De algen zijn met gereedschap en een shovel van het wateroppervlak gehaald. De zwemwaterkwaliteit is volgens de gemeente en zwemwater.nl goed. In andere delen van Nederland geldt wel een waarschuwing voor blauwalg. Dan lokaal nieuws. Bibliotheek Kennemerwaard en Hogeschool IPABO hebben donderdag 21 mei hun samenwerking officieel verlengd bij IPABO Alkmaar. De partijen willen met deze samenwerking leesbevordering en leesplezier verankeren in de opleiding van aankomende leerkrachten. Sylvia van der Heijden, Sonja Hogendoorn en wethouder Lars Ruiter waren bij de ondertekening aanwezig. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie heeft in Ter Apelkanaal twee mannen aangehouden na een achtervolging met crossmotoren. Een verdachte bedreigde agenten met een bijl. Een ander wilde een bierfles gooien. Daarbij raakte een agent gewond. De politie loste twee waarschuwingsschoten en de verdachten van 30 en 45 jaar zitten vast. In Laos proberen hulpdiensten 7 mannen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De mannen raakten dinsdag ingesloten toen de grot tijdens een zoektocht naar goud plotseling volliep door zware regenval. Reddingswerkers pompen water weg en zoeken met duikers naar de vermisten. De PVV Noord-Brabant heeft op Instagram een bewerkte rechtbanktekening gebruikt in een video over de zaak rond het meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban zegt dat daarmee de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen wordt aangetast. In de video waren onder meer gezichten en de achtergrond van de originele tekening aangepast. Het wetenschappers hebben bij de Galapagos-eilanden een nieuwe diepzee-octopus ontdekt. De felblauwe soort, Microelidone galapagensis, werd onderzocht met duizenden CT-scans omdat er maar 1 exemplaar beschikbaar was. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Zootaxa. Dan lokaal nieuws. Bibliotheek Kennemerwaard en Hogeschool IPABO hebben donderdag 21 mei hun samenwerking officieel verlengd, bij IPABO Alkmaar. De partijen willen met deze samenwerking leesbevordering en leesplezier verankeren in de opleiding van aankomende leerkrachten. Sylvia van der Heijden, Sonja Hogendoorn en wethouder Lars Ruiter waren bij de ondertekening aanwezig. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Laos proberen hulpdiensten 7 mannen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De mannen raakten dinsdag ingesloten toen de grot tijdens een zoektocht naar goud plotseling volliep door zware regenval. Reddingswerkers pompen water weg en zoeken met duikers naar de vermisten. De politie heeft in Ter Apelkanaal 2 mannen aangehouden na een achtervolging met crossmotoren. Een verdachte bedreigde agenten met een bijl, een ander wilde een bierfles gooien. Daarbij raakte een agent gewond. De politie loste 2 waarschuwingsschoten en de verdachten van 30 en 45 jaar zitten vast. Leider Jonas Vingegaard wil in de slotweek van de Giro d'Italia zuinig omgaan met zijn krachten. De renner van het Nederlandse team Visma Leasebike zegt dat hij vooral met het oog op de Tour de France rijdt. Vingegaard leidt het klassement ruim en won al 3 bergetappes. De PVV Noord-Brabant heeft op Instagram een bewerkte rechtbanktekening gebruikt in een video over de zaak rond het meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban zegt dat daarmee de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen wordt aangetast. In de video waren onder meer gezichten en de achtergrond van de originele tekening aangepast. Dan lokaal nieuws. In de nacht van zondag op maandag is bij een geparkeerde auto aan de Boomvalk in Herugowaard een explosie geweest. De auto raakte daarbij flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar het incident. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Leider Jonas Vingegaard wil in de slotweek van de Giro d'Italia zuinig omgaan met zijn krachten. De renner van het Nederlandse team Visma Leasebike zegt dat hij vooral met het oog op de Tour de France rijdt. Vingegaard leidt het klassement ruim en won al 3 bergetappes. De PVV Noord-Brabant heeft op Instagram een bewerkte rechtbanktekening gebruikt in een video over de zaak rond het meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban zegt dat daarmee de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen wordt aangetast. In de video waren onder meer gezichten en de achtergrond van de originele tekening aangepast. In Laos proberen hulpdiensten 7 mannen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De mannen raakten dinsdag ingesloten toen de grot tijdens een zoektocht naar goud plotseling volliep door zware regenval. Reddingswerkers pompen water weg en zoeken met duikers naar de vermisten. De politie heeft in Ter Apelkanaal 2 mannen aangehouden na een achtervolging met crossmotoren. Een verdachte bedreigde agenten met een bijl, een ander wilde een bierfles gooien. Daarbij raakte een agent gewond. De politie loste 2 waarschuwingsschoten en de verdachten van 30 en 45 jaar zitten vast. Dan lokaal nieuws. In de nacht van zondag op maandag is bij een geparkeerde auto aan de Boomvalk in Herugowaard een explosie geweest. De auto raakte daarbij flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar het incident. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de nacht van zaterdag op zondag heeft Rusland volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 600 drones en 90 raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. 4 mensen kwamen om, 87 raakten gewond. Rusland gebruikte onder meer de hypersonische Oreshnik-raket. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept buitenlanders op Kiev te verlaten. Ruim 100 Haagse kinderen met een vrijstelling voor thuisonderwijs op levensbeschouwelijke gronden moeten na de zomer weer naar school. Den Haag kent de vrijstelling niet langer toe na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Mogelijk geldt dit ook binnenkort in andere gemeenten. De vrijstelling werd in Den Haag aan 102 kinderen toegekend. Israël heeft de strijd tegen Hezbollah in Libanon opgevoerd met zwaardere aanvallen na nieuwe droneaanvallen door de militie. Vandaag voerde Israël opnieuw bombardementen uit, waarbij volgens Libanon meer dan 3 doden vielen. Sinds de wapenstilstand van 16 april zijn 11 Israëlische militairen omgekomen. Israël blijft kwetsbaar voor droneaanvallen. Boeren in Marokko hebben te maken met forse kostenstijgingen door een sterke toename van de dieselprijs, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Ondanks volle graanvelden na veel regen zijn ook machines en materialen duurder geworden. De overheid compenseert de landbouwsector niet. De graanoogst start na het offerfeest. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en het koelt langzaam af tot minimaal 14 graden. Dinsdag veel zon en tussen 28 en 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.